0: Willem Funav on, ja, dat dan hier aan zijn. Ik geef er een kuikdag, er hit 30 aan zaten zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verloren aan zaten zo, ja, van beter. Wel, niet weg zeg ik er heen, ach, zo eet naar homo hori.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zaten zo. Ach, kee weg, ik heb er heen. Zo eet naar homo hori.
0: Dover Calvin Harris, August Jazzy, Lakaila, Aaron Moore, Austin Down, Kyoto, that's why. August Toshanska makes you that I give her hand on shots and stuff. I'll come shots and catch a feast later, I give her Kuglish on Aaron on stuff. In Kingfisher, I dull on yard, can yard. So, Bajor makes you that I give her hand that the sun will never settle. Well, in it, Banakyol Ella O'Saren, Florence Road, Augustus Shudig, Shenamanish, I give her a Kaherdeg, hanging out to dry. 14.